Vier jij jouw verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou met vieren?

0: Kom, dat je zijn vader wil zien van Fifi.
1: Ik kan het waar van de toebroekjes.
2: Good morning, Fifi. My time is time, ma. Away, my sugar.